denkt dat ze ergens anders zou gaan slapen. Die belde op, zegt ze. Oh, ik wil je feestje morgen was. In zo jongen, ik zweer, ik word helemaal lauw. Wil ze weer hier komen slapen? Ik zei, hey, luister maar, ik zeg, we gaan het niet worden. Ik zeg, je boek maar een fucking hotel. Ik zeg, ik heb godverdomme 3 maanden van tevoren heb ik tegen je gezegd dat het op 1 december is.